0: Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: bedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Dit is Merwe Radio.

0: 7,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
1: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Odi Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodinederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Odi Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodinederland.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot

0: Extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen. Ook het maximale uit jouw sales team halen. Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdforhem.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
2: Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien. Met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het in het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Lief. Liefie. Liefie. Het is tijd om op te staan. Wakker worden. Kijk je maar even lekker uit. En als je nou heel rustig uit bed stapt, dan zet ik de douche vast aan, oké? Kun je nog even verder snoezen in de badkamer? Kom, de dag is weer begonnen.

0: plaatje wordt zachter, dan heb ik het idee dat hij langzaam afgelopen is. Het idee dat hij langzaam afgelopen is. Dan wordt het tijd van jingle.
1: Het lekkerste begin van je weekend.

0: zomerse muziek.
1: Ja, zomerse klanken.
0: Zomerse klanken, warme klanken uit de radio.
1: Veel non-stop, denk ik.
0: Hoezo? Heb je niks te vertellen?
1: Nee, niet zoveel. Ik heb eigenlijk de hele week onder de airco gezeten. Van 's morgens 8 tot 's avonds 21:15. En dan ging ik naar huis. En dan ging ik slapen. En dan 's morgens de muesli. En dan weer naar de airco.
0: Gauw naar de airco.
1: Gauw naar de airco.
0: Oké, okay, nou. Wij gaan gauw door naar de muziek. Het is Club 10 op de radio. ABBA komt eraan.
2: Het dondert uit je radio. Club.

0: Summer Night City. Volgens mij was dit trouwens een Engelse persing, deze single. Want er zit een klein gaatje.
1: Is dat het verschil? Ook dat heb je niet zo'n plastic dingetje daar.
0: Heb je niet nodig.
1: Het is de grote.
0: Ja. Nee, het is net hetzelfde gat als een LP, zeg maar. Dus ja, volgens mij was dat vroeger bij Engelse persing.
1: Engelse persing was het sowieso altijd afgevraagd waarom dat er dan een grote gaatje in zit in een single. Dat je weer zo'n puck moest kopen.
0: Dat was voor de jukebox vroeger.
1: Was het dat?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Dat zou het
0: hebben ze mij ooit verteld dat er even met de jukebox te maken.
1: Dat is de enige logische verklaring eigenlijk die ik kan verzinnen. De enige verklaring die ik kan verzinnen.
0: Of dat logisch is.
1: Jawel. Kijk, dat is zo'n jukebox. Die pakt het plaatje en die moet dan vallen.
0: Ja.
1: En als je zo'n klein gaatje hebt en je draait, dan blijft dat gewoon hangen. Blijft hangen. Dus
0: dat hebben ze mij ooit verteld.
1: Ja, dat is het.
0: Of dat iemand daar de waarheid heeft gesproken, dat laat ik even in het midden.
1: Als ik weer in de slimste mens zit, hoop ik dat ik die vraag krijg.
0: Heb je gekeken gisteren?
1: Nee, wat was het? De slimste mens België was.
0: Ja, dat is leuk hoor.
1: Ja, ik zie alleen maar, waar ik ook op zit, altijd voetbal.
0: Ik kan zeppen wat ik wil, blijven voetbal.
1: Blijf gewoon voetbal. De slimste mens België, ja.
0: Ja, ik heb wel even gekeken, maar dat is leuk hoor. Gewoon, ja. Dat zijn afleveringen die volgens mij al maanden terug gewoon in de Belgische

0: gaat het reguliere uitzendingen
1: eeuwig,
0: zijn geweest.
1: Eeuwig blijven herhalen ja, natuurlijk. Dat is een tijdloze soort...
0: Dat bedoel ik. Nou, een soort, op een gegeven moment weet je de antwoorden op de vraag.
1: Ja, dat was, een soort Erik Oudekerke, zeg ja. maar. Hè? Ja.
0: Heb jij trouwens...
1: Een slecht begin, Erik Oudekerke. Ja.
0: Heb jij al gestemd?
1: Gestemd? Nee, ja, ik heb gestemd op nummer 1. Ja.
0: Deze?
1: Nee, oh ja, dat twijfelde ik. Die wou ik doen, maar dat heb ik niet gedaan, geloof ik.
0: Nummer 1 is de Buggles.
1: Oh, de Buggles, ja.
0: En Video Killed the Radio Star. Ja, nummer 2 is Johnny Taylor.
1: Ja.
0: Niemand.
1: Niemand, nee. Nee. Heel begrijpelijk ook.
0: Ik vind het zo'n lekkere plaat. Maar ja, past ook lekker bij het weer.
1: Ja, we zijn in de doelgroep. We zijn in de doelgroep. Wij hebben echt intelligente doelgroepen die doet.
0: Deze deed het goed, hoor. Is best wel leuk gestemd.
1: Ja, toch wel zeker in Evans.
0: Ja, nee, 25-25. Ja. Wordt maar één keer in dat hele nummer gezongen. Ja. Ik heb met de blubber gezocht naar het fragment. En je weet nooit wanneer, hè. Dat wordt gezongen door De Dijk. En die staat op dit moment met de meeste stemmen bovenaan.
1: Ja. Ons publiek is Nederlandstalig minded, zeg maar. Hè?
0: Ja. En Billy Idol zit er met 1 punt verschil achter. Ja. Hè? Dus het kan nog.
1: Ja,
0: hè? Dus
1: als je Billy Idol wil. Ik had Billy Idol gestemd.
0: Ja.
1: Ja, leuk altijd. Treedt nog steeds op, hè, Billy Idol.
0: Ja,
1: altijd heel gezellig.
0: Heel leuk,
1: vaak in Nederland ook. Dus,
0: Heeft een heel leuk videoclipje ook online staan. Met It's a Good Time for a Tour Again. In plaats van It's a Good Time for a White Wedding.
1: Oh ja, It's a Good Time for a Tour Again. Ja, precies,
0: samen met Joan Jett.
1: Oh, Joan Jett, de Blackhearts. Ja, gezellig.
0: Ja. Nou, dit is zomerse muziek. Hè?
1: Gregory Ivor, dames en heren. Nee. Shake Down of niet, wat is het dan?
0: Barry Biggs.
1: Oh, Barry Biggs, ja. Goh, het lijkt op elkaar.
0: Die lijkt op elkaar.
1: Ja. Lijkt op elkaar.

0: ik heb net even gecontroleerd. Het wordt allemaal uitgezonden.
1: Dat krijgen we ook weer betaald. Dat is altijd fijn natuurlijk.
0: Ja, dus... Barry Biggs en Love, Come On Down.
2: Peter Boer.
1: Ik hoorde op het nieuws trouwens dat de regering komt geld tekort.
0: Joh.
1: Ja, en nu is... een paar miljard. En nu is er een onderzoek, heeft men toch een onderzoek gedaan.
0: Ja?
1: Ja, en dan komt nu toch uit dat alcohol niet goed is. Dus alcohol moet in de ban.
0: Alcohol moet in de ban.
1: Hoe kun je dat doen?
0: Ja, belasting omhoog.
1: Dan kun je alleen maar heel erg duur maken, zeg maar. Okay. Dus dan is dat ook opgelost. Dat vond ik eigenlijk heel toevallig. Nou ben ik geen complotdenker, helemaal niet. Maar dit vond ik wel heel toevallig.
0: Oh, ja, nee, inderdaad. Ja. Dat is wel heel bijzonder, dus, inderdaad. Maar goed, ik heb er geen last van. Want,
1: ja, alcohol, drinkt helemaal
0: geen alcohol.
1: Ja,
0: geen alcohol, dus...
1: Ik trouwens ook heel weinig.
0: Heel weinig.
1: Als ik boven de 30 graden drink, sowieso nooit alcohol.
0: Okay,
1: nee, ja. Dat is wel te warm. Dan, Maar ik kan ook blijven gieten, want dat verdampt.
0: Ja,
1: voordat
0: dan word je ook niet dronken.
1: Is leeg. Nee, maar ik heb boven de 30 graden. Nee, hoor, het is een drama. Is dat. Nee.
0: Okay.
1: Alleen maar water.
0: Oké, ander nieuws van vandaag. Vanavond is er het afscheidsconcert van Alan Jackson. Jij denkt, hoezo? Ja, nee, hij heeft een ziekte onder de leden, waardoor hij niet helemaal meer het kunstje kan doen wat hij zou willen doen voor het publiek.
1: Dus.
0: Hij is 67 jaar en heeft toch een aandoening waardoor hij... En dan lijkt het alsof dat hij dronken is. Nou, we het net over drank hadden, maar hij zegt ook, mensen denken dat ik als een mal op het toneel sta, want dat is niet zo. Dat is gewoon een aandoening. De afkorting is CMT. Dus CMT. Dat is wel grappig, want Country Music Television heeft dezelfde afkorting. Dus, maar daar moest hij zelf ook wel mee lachen. Maar vanavond dus zijn laatste concert in het Nissan Stadium in Amerika. En over een paar dagen is dat waarschijnlijk via YouTube of NBC ergens wel weer te krijgen.
1: Dus
0: s'avonds in Amerika, zeg maar. Dus dat duurt voor ons nog iets wat langer.
2: En wij hebben de laatste kaart.
0: Nee, we hebben de laatste opname.
1: Oh, de laatste opname. Nou, kijk eens even.
0: Live uit de Grand Ole Opry.

0: opname van Alan Jackson en de Chattahoochee. Ik heb nog even opgezocht wat het nou precies is. De aandoening die hij heeft.
1: De CMT.
0: Dat is de Charlotte Marie Tooth. Het is een erfelijke neurologische aandoening die zijn zenuwen aantast. En wat ervoor zorgt dat er evenwichtsproblemen en de motoriek wordt belemmerd. De ziekte is niet te genezen, maar het beïnvloedt zijn levensverwachting niet. Oh. Vanwege zijn gezondheid heeft de zanger afscheid genomen van het toeren. Zijn allerlaatste concert, Last Call, One More for the Road. De finale vindt plaats op 27 juni, vandaag dus 2026 in het Nissan Stadium in Nashville. Dus.
1: Nou, ik vind het wel altijd wel respect hoor voor zo'n artiest. Als je denkt, nou ja, ik heb altijd opgetreden, weet je wel, maar ik ken niet meer. Nee. Ja, ik ken wel zingen, maar ik kan wel. Ja, dan vind ik het toch prima dat je er gewoon wel respect dat je er dan mee stopt, zeg maar. Vind ik dan in ieder geval. Dat je ziet er ook niet uit dat je zo roze op het podium opgehezen wordt en moet blijven zitten. En ja, dat is ook niet meer het beeld wat je mensen van vroeger hadden, zeg maar.
0: Nee, en de stem zal ook achteruit gaan, denk ik.
1: Ja, dat wordt lastig, ja, denk ik dan.
0: Dus, hè? Maar ik zou bijna zeggen, gelukkig hebben we de platen nog.
1: Gelukkig hebben we de platen nog en de beelden.
0: Ja, dus hij zal nog regelmatig voorbij komen hier in deze uitzending. Henk, wat heb jij voor kraker uitgezocht?
1: Letterlijk en figuurlijk. Ja. Ik heb de grootste hit van Matt Bianco uitgezocht. Luister maar.

0: 79 was die. Ja, niet deze, maar nee. die lange.
1: Die lange, die er zo meteen aankomt. Ja, dit, dit was uit...
0: 81 of zo.
1: Nee, 85.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Onze Matt Bianco.
0: Matt Bianco.
1: More Than I Can Bear. Nou ja, die hebben zoveel leuke plaatjes gemaakt. Okay, get up off your greasy bed.
0: Nothing Gonna Break My Side was Martin Wilde. Dat is Wilder, hè? Dat was niet. Maar dit was wel zijn allergrootste, geloof ik.
1: Ja. Wat hebben die met elkaar te maken?
0: Nee, dat was in dezelfde tijd.
1: Ik denk, waarom ben je...
0: Omdat al die oude hitjes... Zitten tegenwoordig in die TikTok-filmpjes... komt alles weer terug. Hè? Want veel nieuws wordt er natuurlijk niet gemaakt.
1: Ja, maar niet fatsoenlijk.
0: Niet fatsoenlijk. Fatsoenlijk en niet gemaakt.
1: Ah, oké, dat is goed.
2: The show with nothing but nonsense.
0: Oh, jongens, dit is een knijter, zeg. Menno Radio zaterdagochtend amusement.
1: Jawel.
0: Music Line zaterdagochtend amusement. De Gibsons.
1: Oh, in de lange.
0: In de lange.
1: Ja, de intro is ook wat langer dan, hè. Hou je tijd over om wat te zeggen. Keizera, Miri Vida. 12 inch hier in Club 10.

0: Zeker, maar we hebben gewoon veel meer muziek dan tijd momenteel klaar liggen. We hebben zoveel leuke pareltjes uit de platenkast gevonden.
1: Dat is een leuke programma namelijk, meer muziek dan zendtijd. Deze heren zijn nog steeds te boeken, althans twee van de drie. Want de derde die is in 2020 overleden ten gevolge van corona. En de Gibson Brothers, als je ze dus op een feestje wil hebben, via diverse Belgische boekingskantoren.
0: Ja, wat kost het?
1: Ja, staat er niet bij. Twee ruggen heb je dat wel, ex-geluid.
0: Ik bedoel, het is nu twee derde van de prijs, denk ik.
1: Ja, we hebben het tegenwoordig 30% korting.
0: Ja, ik wou zeggen. Maar wat een hit, hè. Kees en Rami, die Vida. Ik kan me niet herinneren dat er feestjes zijn dat we hem niet draaiden.
1: Nee, het was de opvolger van de Non-Stop Dance. Dat was ook zo'n knijter, hè. Die hadden we een jaartje eerder in 1977 zo'n beetje. Dat was ook Radio Music Line zaterdagochtend amusement.
0: Maar wanneer kwam die andere plaat dan van Cuba?
1: Dat was iets later. Die was ook leuk, hè.
0: Ja, smakelijke plaatjes. Het was in het kader van Peter Heeft een Lange. Een maxi-single van de Gibson Brothers. Kees en Rami. Deze heb jij ook uitgezocht.
1: Dat is van Calling All the Heroes. It Bites, dat is ook zo'n vergeten pareltje. Luister maar. Iedereen.

0: Horizon, calling all the heroes. Nou, de heroes, ja, die zijn ver te zoeken tegenwoordig, want ze zijn allemaal een beetje slappe happen.
1: Ik zag gisteren was de corona-enquête en toen was er een Grietje op televisie.
0: Ja?
1: Ja, die zat toch wel te klagen dat ze toen helemaal in een dip zat en ja, mentaal een ellende. En ik denk, jezus man, die wijven die moeten gewoon het leger instellen, je watjes. Hoe oud was je toen? 16. Flikker toch op.
0: Maar hoezo zat oh, die gaf een mening.
1: Minder contacten en bla bla bla bla bla bla.
0: Die moest toch niet voor die enquête verschijnen?
1: Ja, nou, er was een delegatie van studenten, zeg maar.
0: Oh, god.
1: Mag allemaal ook weer wat kosten.
0: Ja, joh.
1: Wie betaalt het allemaal?
0: Moeten die ook weer meedenken?
1: Ja, nou, dat is, op zich is dat natuurlijk prima. Maar kijk, tegenwoordig heeft de goede gemeente voor de 25e al de eerste burn-out te pakken natuurlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat is zo, maar
1: zwaar gedenken bij natuurlijk. Watjes, het moet eigenlijk gewoon dienstplicht zetten invoeren, ook voor vrouwen.
0: Ja.
1: Dat een keer van de gezeik af zijn.
0: Plicht
1: toch?
0: Ook.
1: Plicht
0: gewoon,
1: ook, plicht.
0: Gewoon dienstplicht. Plicht, gewoon
1: plicht,
0: gaan.
1: Huppakee.
0: Ja, je moet het gewoon een keer meegemaakt hebben.
1: Ja, het is goed voor de ontwikkeling en dan loop je de rest van je leven ook wat minder te zeiken.
0: Ja.
1: Trouwens, last van mijn rug, joh. Nee, ik ben 16 maanden in dienst geweest. Ik vond het echt jammer dat ik eruit moest, maar het moest echt...
0: Ja,
1: het was niet anders. 84-6, 84-6, jongen.
0: Ik vond niet erg dat ik eruit mocht. Ik was er echt wel klaar mee. Maar aan de andere kant, je moet het wel meegemaakt hebben.
1: Het leuke is, je onthoudt alleen de leuke dingen.
0: Ja. Ja, ja,
1: en ik heb inderdaad. Nog elk jaar wel ergens wat borrelen en ik heb elk jaar wel een barbecue'tje.
0: Oké, jij houdt er nog wel maten aan.
1: Meestal bij
0: over,
1: mij in de tuin dan, maar...
0: Ja, maar jij hebt de grootste tuin natuurlijk.
1: Oh, dat zal het zijn. Nee, de grootste diep.
0: Oké. Hey, ik heb een leuk vergelijkend warenonderzoekje voor je.
1: Ja,
0: want
1: nou,
0: ik heb een plaat gevonden waarvan ik denk van, nou, het lijkt ergens op.
1: Ja, laat me even horen.
0: Dus we doen er even twee achter elkaar met hetzelfde intro. Vind je het goed?
1: Ja.
0: Deze ken je wel, hè?
1: Dat is Mickey.

0: Tony Basil, ze doet nog steeds mee op het gebied van de muziekindustrie. Want ze is een choreograaf in de United States. En ze scoorde een enorme grote hit. Dus hier wereldwijd, zou ik bijna zeggen, ja, met Mickey.
1: Als die andere choreograaf, hè, Paula Abdul, die heeft ook ooit één grote hit gehad, Opposites Attract.
0: Ja.
1: Is ook choreograaf, hè, onder andere van Janet Jackson.
0: En ze doet Idols, geloof ik.
1: Idols,
0: zit ze in de jury, geloof ik, in ieder geval.
1: Ja,
0: hey, maar dat intro van Tony Bessel.
1: Eerste nog even laten horen, het eerste intro. Dat is alweer 3 minuten geleden natuurlijk. Hè. Onze doelgroep heeft kort geheugen, want we worden met z'n allen ouder.
0: Ja.
1: Dus misschien even dat eerste...
0: Ik zal hem nog één keer even aan het begin zetten. Laat ik even het intro nog één keer horen. Dat je denkt van...
1: Mag ik het geluid nog één keer horen?
0: Ja, komt hier hoor. Dit is de intro van Mickey, hè?
1: Ja.
0: Hop.
1: Nou,
0: en jij staat stil. En dan doe ik gewoon het intro van de volgende plaat. En dan denk je van... Huh? Het lijkt ergens op, hè?
1: Die Smitbus.
0: Het lijkt ergens op, hè?
1: Ja, dat kun je wel zeggen.
0: Maar

0: Ja, ze hadden de bas inderdaad een beetje opgepompt bij deze versie. Je hoort de Twist en Shout. En dat waren de dames Salt and Pepper. En
1: doe ik even voor de hit parade.
0: De draaitafels natuurlijk.
1: Spinderella kan het op one time.
0: Ja, en ja, die hadden dus in principe gewoon dezelfde sample als de dingen van...
1: Mickey. Mickey, hè?
0: Dus...
1: Wat meer gehad dan Twist en Shout is natuurlijk van de Beatles.
0: Ja, Twist en Shout is natuurlijk ook niet helemaal meer origineel. Ja. Nou, wij hebben even onze hydratatie
1: momentje. We zijn over zijn show weer bij u terug.
0: Lekker.
1: Het hydratatiemoment wordt mede mogelijk gemaakt door Coca-Cola.
0: Dat durf jij gewoon hardop te zeggen.
1: Tuurlijk, ze kennen mijn bankrekening.
0: Heb jij trouwens van de week nog gekeken voor de wedstrijd?
1: Voor de wedstrijd.
0: Naar die Oranje Mars. Die was echt in Amerika overal op televisie.
1: Ja, ik heb er wel iets over gelezen. Ik heb het niet gezien.
0: Oh, geweldig.
1: Was leuk, ja?
0: Ja, nou ja, ik kan natuurlijk hier live Amerikaanse televisie kijken. En ik wist gewoon dat om 11 uur in de ochtend in Kansas gingen ze daar de straat op. Dus ik denk om 6 uur.
1: En dat was het Nederlandse legioen.
0: Ja, daar gaan we eens even kijken. Ja, dat was echt een feestje.
1: Ja, was het Nederlandse legioen of waren het ook Amerikanen?
0: Gewoon Nederlandse mensen met de bus voorop natuurlijk. Hè. De bekende dubbeldekbus. Was echt geweldig om te zien.
1: Het is eigenlijk dus, alleen met Nederland, hè, waar dat
0: die zo'n knijpergek zijn. Nou, die andere landen zijn het ook een beetje aan het kopiëren. Die zijn het wel een beetje aan het kopiëren. Ik zie andere landen dat nu ook wel een beetje doen. Maar die krijgen minder aandacht.
1: Ja. Ja, ja.
0: Nederland,
1: ja, maar dat begrijp ik. Kijk, als je met de Flixbus, die rij je overal. Ja. Maar Nederland heeft echt een hele mooie oranje bus.
0: Ja,
1: dus. Die valt wel op, hè. Dat is wel een marketing dingetje.
0: Ja, dat bedoel ik. Dus mocht je het niet gezien hebben, op YouTube staan echt 100.000 filmpjes ervan. Oh, dus je kan het overal nog even terugvinden. Maar ik vond het vooral leuk om het inderdaad live te zien. Ja. Afgelopen donderdag was dat. Dus ik ben benieuwd wat er... Maandag of dinsdag, hè? Het is om 3 uur s'nachts, dus die ga ik echt niet kijken.
1: Nou, is de hitte net uit het huis, dat kennen we net.
0: Hè?
1: Is de hitte uit het huis, dus dat kan het wel weer. Kan de frituur eindelijk. Maar dat vind ik wel lastig nu met de voetbal kijken. Je kan de patatpan niet aanzetten. Het is te warm.
0: Oh.
1: Het is te warm. Niks is lekker meer.
0: Je hoeft hem niet eens aan te zetten. Hij gaat vanzelf op.
1: Ja, normaal heb je die bitterballen, een stuk of 20 meestal. Hey, dat wil je dan wel met 5 maanden natuurlijk. Hè. Ja? En dan moet je snel eten, anders zijn ze koud.
0: Ja.
1: Nou blijft het warm en het is niet meer knapperig of zo.
0: Dus, maar nee, ik ga sowieso niet kijken, want ik moet weer werken maandag. Ik heb 2 weken vakantie gehad. En
1: oh ja, dat is zo.
0: Ik ga maandag weer gewoon.
1: Oeh, lekker.
0: Maar
1: ik heb het wel goed.
0: Ik heb het wel qua temperaturen goed uitgetuind.
1: Ja, dat kan ik wel zeggen. Ja, ongelooflijk. Maar de oorzaak is bekend waarom het zo heet is. Hè. Dat komt natuurlijk door de klimaatveranderingen.
0: Ja, toch?
1: Ja, dus toch, ze zijn het toch duidelijk. Het is de klimaatverandering. Ik denk, je had ook dat gas in dat gat in de ozonlaag in de jaren 80. In de ozonlaag in de jaren 80. Wat je gewoon moet laten zitten, hè?
0: Want?
1: Al die hitte gewoon lekker naar buiten. Weet je, nu kropt het allemaal maar op.
0: Zullen we een plaatje draaien?
1: Nou, we hebben er nog genoeg. Doe er maar één.
0: Hey, hit is zwart-wit. Een lekkere gouden ouwe. We gaan even terug naar begin jaren 60, eind jaren 50. Ricky Nelson.

0: geweest. Dat was de grootste Ricky Martin. Hello, Boer. Geweldig leuk.
1: Wie zei jij? Ricky Martin?
0: Nee, was dat dan?
1: Ricky Nelson.
0: Ja, die bedoel ik, Ricky Nelson.
1: Ricky Martin.
0: Zijn vader. Nee, Ricky Nelson natuurlijk.
1: Dat is wel 100 jaar later.
0: Was ja, maar dit is de grootste hit van Ricky Nelson. Ja.
1: Ricky Nelson.
0: Billy Nelson. Ricky Nelson.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, sorry hoor.
1: Hey, jij wordt ook een dagje ouder, hè? Dus.
0: Ik heb hier Willy Nelson naast me liggen nog.
1: Oh ja. Gaan we die ook nog draaien?
0: Nou, dat is een beetje zei ik. Nou nee, het is een beetje minder vrolijk met me geloof ik.
1: Ja.
0: Sometimes even I can get too high.
1: Ja. Dat is echt...
0: Okay. En dan aan de achterkant zit hier Willy Nelson en Merle Haggard.
1: Ja.
0: Dat is van de Dukes of Haggard.
1: Nee.
0: Ja, ik ben echt... We gaan langs naar 11 uur. Hè? Hebben we nog iets leuks? Of moeten we nog even wat vol kletsen? Omdat het anders niet uitgetimed.
1: Nou, wat valt er nog te melden? Zometeen hebben we natuurlijk de winnaar van de schijf van 5. En ja, het is toch de dijk gebleven. Ik heb gecheckt of dat er nog gestemd is ergens. Of dat de mensen nog een mening hebben die ze graag met ons willen delen. Maar ik heb verder niks meer gekregen. Wat ik wel heb gekregen is een appje van René.
0: Oh. Mooi, dat is gezellig, René. Leuk dat je er ook weer bij bent.
1: Ja, dus of hij zo meteen nog even tijd hebt.
0: Ja, natuurlijk. Ik zit hier met mijn voet in een emmer water. Dus voorlopig koel ik hier lekker af. Dus het komt helemaal goed, René. Je hebt ze denk ik over een uurtje. Dan.
1: Ja, dus de jingles worden vanmiddag ook weer
0: gelijk live ingesproken. Ja, hoor.
1: Dus komt allemaal goed.
0: We doen het op tijd, hè?

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juli voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Mythos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: De schijf

0: echt een dame even neer, hè?
1: Min of meer terechte winnaar toch wel van de scheidsrechter. Ik ken het hele nummer niet, maar leuk.
0: Ken je die
1: niet? Nee,
0: ik zou eens even kijken van welk album het komt. Want jij hebt natuurlijk al die albums. Staat er niet bij.
1: Nee.
0: Oh ja, van het album Nooit Genoeg.
1: Nooit Genoeg, nou, dat is
0: Nooit
1: ook
0: genoeg.
1: Wel leuk. Hè?
0: Nou, dus,
1: wie zou
0: Dijk
1: nou toch de ochtendshow gaan doen op Radio 2?
0: Ja.
1: Vragen wij ons af.
0: Hoezo?
1: Nou, voor de volgende.
0: Dat weten wij toch?
1: Ja, wij weten het. Maar, verder weet niemand het nog.
0: Ik wou net zeggen.
1: Maar goed,
0: ik zie jou maandag weer.
1: Ja, ik zie jou. Tot maandag.
0: Ja. Dus, nee, dat is nog niet zover.
1: Nee, dat is nog
0: een paar maanden.
1: Nee,
0: dus, dat was hij. De winnaar van de Schrijver 5. De Buggles hadden 4 stemmen. Johnny Taylor 0, niks. Zachary Evans met 5 stemmen. Billy Idol met 8 stemmen.
2: De Schrijver 5.
0: En de meeste stemmen waren dus voor de Dijk. En er waren dus met 1 stem verschillen. 9, ja, inderdaad, ja.
1: Ja, en het is meeste.
0: 9, ja, inderdaad, ja.
1: Ja, en het is meeste stemmen gelden, hè. Dus, ja. Vandaar de Dijk. Ach, kijk, die is er ook weer. Hè.

0: Vanaf Gen X plaatje dit, hè? Peter Allen en I Go To Rio. Want de volgende generatie kent het natuurlijk weer van Ritmo.
1: Ritmo de Lanotje, Peter Allen, die van 1967 tot 1974 getrouwd was met niemand minder dan Liza Minnelli.
0: Ja.
1: Hey. Samen nog met de Pet Shop Boys, Always On My Mind, opgenomen als grote hit ook later. Hè?
0: Oh, ja, en hoe vaak is zij niet getrouwd?
1: Always, wat doet het, deserved is of zo. Dat was Dusty. Zo gisteren nog op televisie ook nog.
0: Ja?
1: Ja. Dus,
0: oké.
1: Ik zat even clips te kijken op 192 TV. Aha. Daar kwam Dusty voorbij.
0: Ah, voorbij. Leuk. En, maar die Liza Minnelli, hoe vaak is die wel niet getrouwd? Hè, joh? Die is toch ook wel ondertussen keer getrouwd?
1: Oh ja, dat weet ik niet. Ik hou veel bij, maar dat dan niet.
0: Peter Allen had trouwens een tijdje terug nog een...
1: Dat is al heel tijd geleden, want hij is al 35 jaar dood. Hè?
0: Ja, maar die had ook nog een documentaire / reality show inderdaad 100 jaar geleden. Maar die werd op een van de themakanalen ergens... een tijdje terug herhaald. Okay. Dus vandaar.
1: Nou, met Pieter Allen. Als het trouwd geweest is, kan het niet... wacht eens even.
0: Pas niet op je scherm.
1: Nee. Ze is wel, dat wist ik trouwens niet, dat Liza Minnelli is de dochter van Judy Garland.
0: Ja, weet je dat niet?
1: Nee, dat wist ik helemaal niet.
0: Nou, joh.
1: Ik zie het hier opeens.
0: Hey, ja. Je leert nog eens wat op die zaterdagmorgen hier in Club 10. Dat zijn echt van die dingen dat je denkt van,
1: ik wist het niet. Judy Garland? Nou, zeg, wie had dat gedacht?
0: Zullen we even dansen dan?
1: Oh, ja, als er maar een biertje bij is, denk ik altijd maar. We gaan even de vinten, dames en heren.
0: Waar naartoe?
1: Biertjes te koop voor 70.000 euro. Hè?
0: Dan, ja.

0: Nostalgie, jongens. Nostalgie. Echt, hier krijg ik gewoon kippenvel van als ik terugdenk aan die tijd.
1: Hij is mijn leeftijd ook, die Ronnie Lutam. Tegenwoordig 62 is hij. En, je hoort hem samen met Big Mouth, van Mouth & McNeil.
0: Ja, dat was de inderdaad. De Big Bear Bump. Ja. Oh ja, je had hem ook al even opgezocht.
1: Ja, Ronnie Lutam. Achter de paywall. Ik kan het verder niet lezen.
0: Nee, ik ook niet. Ik zat te kijken. Had nog wel ook, later had hij ook nog...
1: Ja, Doremi had hij nog iets.
0: Nee, Doremi was de achterkant van de Big Bear. Oh, maar ja, je had ook bijvoorbeeld mijn oude fietsjes weer gestolen.
1: Oh, mijn oude fietsjes weer gestolen. Ja, dat was ook Ronnie. Ja. Ja, en Doremi was op de melodie van Stuyvesant.
0: Ja, zo maar heel klein stukje.
1: Even doen, lekker nostalgisch.
0: Ja, toch nostalgisch bezig zijn. Even de plaat omdraaien.
1: Even de puk even heel laat. Ja, die achterkant. Doremi, we zingen. Nee, onze luisteraars kennen dat. René, jij kent dat ook, hè?
0: Ja, dit is echt gewoon... Dit was
1: Stuyvesant, de tune van Stuyvesant.
0: Het intro van Stuyvesant vroeger. Ja. Maar hij heeft er gewoon een andere tekst op gemaakt. Omdat hij natuurlijk ook bij Stuyvesant bekend is geworden toen de tijd. Met Doremi en de Big Bear. Doremi,
2: we zingen allemaal mee.
1: Hoe zou het zijn met Sandra? Wie presenteerde dat?
0: Ria
1: Bremer.
0: Vinger aan de pols. Ria. Ja, ik heb geen idee.
1: Zoeken we ook nog veel uit te zoeken vandaag.
0: Wilt u meedoen aan de redactie van Club 10? Meld u zich aan via club10@live.nl. We zoeken nog mensen die inderdaad heel snel dingen voor ons uit kunnen zoeken. Wij verzinnen gewoon de onderwerpen ter plekke, inderdaad. Ja.
1: En u kunt gewoon thuiswerken. Het is wel thuis. Het is wel op afstand.
0: Ik kan gewoon via de chat.
1: Ja, ik denk altijd, maar de afstand kan niet lang genoeg zijn. Maar via de afstand, hè?
0: Ja.
1: Niet dat
0: als je dat doet, hoor jij dat niet? Ik wou je zeggen.
1: Geef me winterzeilen.
0: Dat flappert in de microfoon, daar hoor je niet helemaal na van.
1: Flapperklap hebben we.
0: Flapperklap, ja.
1: Flapperde flap.
0: Ja.
1: Oh, dit is leuk zeg.
0: Tijd voor kwaliteitsmuziek, hè?
1: Tijd voor ontbijt.
0: Tijd voor ontbijt.

0: Enige de dames en heren van Steps en Last Thing on My Mind. Ja, ook die hebben wij gewoon op vinyl hier.
1: Ja, dat is heel knap.
0: Dat zijn van die platen die toen de tijd, toen ze uitkwamen, niet eens op vinyl gedrukt werden. Maar later dachten ze van, weet je wat, al die leuke plaatjes van toen, die gaan we nu weer op LP doen.
1: Ja, nou, ik zie
0: in de jaren 80 hadden ze het net andersom, hè? Toen hadden ze zoiets van al die oude vinyls, hoor. Die gaan we op
1: CD's. Voor de mensen die met televisie meekijken, die zien een hele mooie blauwe LP op de richterdrempel voelen.
0: Ja.
1: Wat is dat?
0: Ja, dat, was, deze? Dat was deze die je net hoorde.
1: Ik had even een hydratatiemomentje.
0: Ah, okay.
1: Oh, nou zie ik het, joh. Ja, deze dames kennen we natuurlijk ook allemaal. Hè? De dames van de Dolly Dots.

0: Nou, even een mededeling voor René die op zijn jingles zit te wachten. Oh, ja. Dat wordt wat later. En een mededeling voor Arie. Blijf maar thuis, of we hebben nog een paar
1: nog aan blijven liggen. Onze vriendinnen van de Dolly Dots. De Queen of Sheba. Een Astem Dubois productie, dacht
0: ja, ik. Ja, inderdaad. Ja, nee, maar we hebben zoveel muziek Peter uitgezocht. En, nou, afijn.
1: Oh,
0: dus, die hebben we al gehad. Ja, die hebben we ook al gehad. Die nog niet.
1: Oh, die hebben we nog
0: niet. Die hebben we ook nog niet gehad. Ik heb hier nog een hele stapel. Die moet er ook nog helemaal doorheen. Jij hebt daar nog een stapel. Die moet er nog helemaal doorheen. En we hebben nog een maxi single.
1: En een lange. Een lange. Ja, daar gaan we gewoon
0: eigenlijk helemaal geen tijd voor een maxi single.
1: Gewoon
0: een
1: pitch hem een beetje op. Dan is je snel afgelopen. Ja. Zo'n plaatje extra.
0: Ach, hij is wel lekker, joh. Dikke nummer 1 hit in de jaren 80. Ben Liebrand, MC Mike G en DJ Sven. Ze zorgden voor de Holiday Rap.

0: Sven, die kost 3995 euro per half uur als je hem nu boekt.
1: Om te draaien?
0: Ja, ex-BTW.
1: Hoeveel?
0: Ja, gewoon ex-BTW, 4 uur per half uur. Hè.
2: Ja, maar
0: een beetje optreden.
2: Ja, okay. Ik wou zeggen, hij doet natuurlijk ook draaien. Die Disco Train feestje draait hij ook. Ja. Maar ik neem aan dat hij daar dan toch een stukje goede koper is.
0: Ja, dat lijkt me ook. Ja. En wie wel een stukje goede koper is, dat is MC Mike G. Hè? Want die zit nog... dan gaat het... sinds hij 3 keer bij de Jelinek gezeten, het gaat weer wel wat beter met hem. Maar hij is met wat minder tevreden, zeg maar.
2: Ja, okay.
0: Terwijl de eerste betaling die op zijn bankrekening binnenkwam toen in de jaren 80 was 4 ton. In guldens dan.
2: Hè? In guldens. Oké. En die...
0: Maar dat is op.
2: Dat is op, hè? Ja, dat is allemaal door het...
0: Door de neus.
2: door het tussenschot.
0: Gejaagd, zeg maar.
2: Hey, weet je wat grappig is? Ik zat van de week even op Facebook een beetje te scrollen door al mijn kennissen. En dan zie ik in ene keer bij Riens, ijskoman van vroeger, weet je wel.
0: Ja.
2: Zie ik een plaat staan dat ik denk van, die moeten wij toch ook wel eens een keer gaan draaien. Is op vinyl hier in de studio aanwezig, dus ja, dan laten we het zeker niet liggen. En om er nou heel de tijd tussendoor te praten, dat is ook niks.
0: Dat is
2: dus,
0: heel vervelend.
2: Dus laten we vooral die plaat gaan draaien.
0: Ik had het heel lastig als mensen op plaat heen praten. Zo vervelend is dat. Vervelend is dat, hè?
2: Hij praat zelf ook, weet je wel.
0: Dat is nog vervelender. Dus artiesten door mij heen.
2: Als hij nou gaat zingen...

0: Ja, lekker. De Goombay Dance Band en de Son of Jamaica met op de achtergrond nog Zeeruis.
1: Zeeruis. Dat doet me altijd denken ook een beetje uit de tijd van, hoe heet het nou, dat Nederlandse duo uit die tijd. Frankie Mirella, die ook zo'n plaatje.
0: De verzonken
1: stad, dat was dezelfde tijd.
0: Dat was allemaal uit die tijd. Ja, het waren allemaal plaatjes van vinyl. Dus. Oh ja, trouwens over Nederlandstalig. Je had nog een Nederlandstalig plaatje.
1: Ik had er ergens eentje neergelegd. Overal.
0: Jongen.
1: Oh ja, Bloem.
0: Die gaan we zo meteen ook nog even draaien, inderdaad.
1: Dit is leuk.
0: Ja, dit is leuk.
1: Olivia Newton-John, hè?
0: Ja.
1: En A Little

Meer muziek. Meer gezelligheid. Elke zaterdag. Club 10.

0: Ja, leuk hè. Het begon natuurlijk allemaal met even aan mijn moeder vragen. Maar deze heren kwamen daarna nog met deze fijne deun. Ja,
1: we gaan niet weer zeggen dat het de zoon van Mies Bouwman en Leen Timpers is. Nee, dat doen we niet. Hè.
0: Dat maar het was Bloem met ja, Bloem. Vooral jong blijven. Joost.
1: Joost, ja. Ja ze, hebben, ze hadden ook nog een keer een plaatje van in Hilversum staat een platenfabriekje. Oh. Dat is een B-kantje. Dat is ook bananen, die hebben we niet. Is dat? Dat is ook van Bloem.
0: Oh, dat zegt me helemaal niks.
1: Ja, dat is ook een heel apart nummer. Later nog diverse keren gecoverd, zeg maar, op de piratenfeesten in het oosten des lands.
0: Ja, daar weet jij natuurlijk weer alles van.
1: Nou, niet zoveel, maar het valt mee.
0: Overigens, over
1: piraten gesproken.
0: Over legendarische Nederlandse artiesten. Ja. Heb jij gisterochtend nog naar WNL gekeken?
1: Nee.
0: Oh,
1: dat is Wakker Nederland, hoor.
0: Moet je even terugkijken. Harry Jekkers.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja, er was een show, hè. Die was op televisie ook. Pas geleden. Toch zijn laatste show.
0: Ja, maar gisteren was een interview met hem.
1: Oh,
0: gisterochtend.
1: Even terugkijken. Ja.
0: Ik denk, moet ik even tegen jou zeggen, want Harry, dat moeten we wel gezien
1: Harry,
0: hebben.
1: Ja, Harry is natuurlijk.
0: Hij is oud geworden. Ja, ik bedoel, hij gaat vanzelf natuurlijk. Maar je ziet de jaren wel.
1: Ja, de jaren tellen. Ook als je op je beats zit het hele jaar, dan dat droog je gewoon uit, hè?
0: Ja. Hier is het ook. Lekker.
1: Twee uurtjes ouder geworden, maar het ziet eruit als 2 jaar. Dus ik denk, haal de tv maar uit. Hè?
0: Ja. Overigens is Arie gewoon op zijn plek, hoor. Ik bedoel, die gaat zo meteen wel gewoon de lunchbreak doen. En hij heeft de Arco gevonden.
1: Alle ramen kunnen open.
0: Dus ik zou zeggen, we hebben nog 10 minuten. Zullen we nog een leuke deun doen?
1: Ja,
0: een hit in zwart-wit. Nou, zo oud is hij ook weer niet. Hij is uit 1974. En je kent hem in een andere uitvoering. Even terug naar de Chi-Lights en Homely Girl.

0: Ooit een nummer 1 hit voor UB40 in de jaren 90, maar het origineel uit de jaren 70 van de Chai Lights.
1: Die we nog kennen van Baby Have You Seen Her.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: En, een beetje dezelfde. Het duikt allemaal een beetje aan met de Chai Lights.
0: En dit was Homely Girl, dus inderdaad. Ja, van een hit draaien we hier allemaal op de zender. Hè.
1: Zo, we gaan naar de Catapult producties, hoor ik.
0: Ja, Cat Music.

dat we Esther van de Dolly Dots in de clip zagen natuurlijk. Pontificaal heen en weer wiebelend. Waren natuurlijk toch die internationals die het ingezongen hebben. Ah, jong en drie zusjes. Drie zusjes. En Poem Poem Poem, Spooky, Spooky en Sue. En de zangers van Breeze. Ja, dat was het wel een beetje. Maar omdat ze een blonde surfboy moesten hebben, hebben we Nico Fontijn ervoor uitgekomen. Om in de clip dan, maar die kon niet zingen. In de clip te fungeren, zeg maar. Dus, en dat de heren van Cat Music, Catapult, Teeny Bopper Band, ja, die hadden dat vakkundig aan elkaar geproduceerd. Natuurlijk samen met Jaap Egmond, ja, die produceerde. Dan weet je het, hè?

0: Rick Simone en inderdaad
1: De Rammelaar.
2: Hebben we André van Duin ook iets meegemaakt ooit een keertje, geloof ik. Hè?
0: André van Duin?
2: Die had toch ook iets met zijn Rammelaar.
0: Deze bedoel.
3: Ja, dus, ja. Dan gaan we met z'n allen rammen maar.
2: Rammen maar.
0: Ja, dat was die inderdaad. Rammen met je Rammelaar. Nou, het zit erop hoor. We hebben het overleefd.
2: Ik ben voorbij gevlogen, dames en heren.
0: God, wat ging dan hard
2: naar de weer, we verhuizen zo naar de productiestudio hè, voor René. Hè. Dan gaan we wat moois voor hem maken. En wij, ik ben er een paar weken niet. Maar Club 10 is er gewoon weer volgende week.
0: Volgende week ben ik er gewoon weer in mijn eentje. Meer muziek.
2: En nog meer gezelligheid.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
0: Dit is Merwe Radio.
8: Rijkswaterstaat wordt bedolven onder de vragen over de Papendrechtse brug. Die gaat vanaf juli 9 maanden dicht voor al het verkeer. En daar wil iedereen natuurlijk meer van weten.
9: Hoe kom ik van A naar B? Maar ook hoe kan ik een abonnement aanvragen? Of mijn kind moet naar het ziekenhuis? Hoe ga ik dat regelen? Dus heel divers.
8: Maar sommige vragen komen veel vaker voor dan andere. Daarom zijn dit de antwoorden op de vragen die de inwoners van onze streek het meest bezighouden.
10: Vraag 1. Waarom wordt er niet ergens anders een brug gebouwd en hem in één keer erin gevaren?
9: Eigenlijk gaan we gewoon wel op een andere plek de brug bouwen, maar het is alleen beweegbaar gedeelte. Dat wordt bij Hollandia gebouwd en dat wordt dan wel ingevaren hier. Maar de rest van de brug, zoals je die achter mij ziet, die blijft gewoon op zijn plek. En hier moet er heel veel in de kelder ook gebeuren. Dus dat moet per se hier gebeuren. Dus de hele kelder moet verstevigd en versterkt worden en vernieuwd. Dus dat moet echt hier.
5: Vraag 2.
11: Waarom wordt er geen tijdelijke noodbrug aangelegd?
9: Het moet een beweegbare brug blijven, omdat het heel veel scheepvaartverkeer op de Merwede zit. Dus dat was ook geen realistische optie. We hebben ook gekeken of we een brug over deze brug heen zouden kunnen doen, maar dat is qua gewicht niet te doen. Dus dat is ook allemaal afgevallen.
5: Vraag 3.
12: Waarom duurt die afsluiting 9 maanden?
9: Ja, ik heb hiervoor de Haringvlietbrug gedaan en die ging in 8 weken. Dus ik had heel erg gehoopt dat we het hier zouden kunnen kopiëren en ook 8 weken. Want 9 maanden is voor mij als omgevingsmanager ook echt geen fijne boodschap om te moeten brengen. Maar omdat hier heel veel scheepvaart zit, kunnen wij niet van tevoren de brug heel lang afsluiten voor het scheepvaartverkeer. Dus dat betekent dat ze echt pas kunnen starten als 22 juni het scheepvaartslot ingaat. Dus voor die tijd niet.
5: Vraag 4.
13: Waarom moet de Banenbrug dicht voor fietsers?
9: Toen wij begonnen met het project en we zagen dat de nood- en hulpdiensten echt de Banenbrug, fietsbrug nodig hadden, hebben we gekeken of we dit konden combineren. We hebben gekeken naar verkeersregelaars, naar stoplichtconstructies. Ik ben zelfs meegegaan met de politie, ambulance, brandweer, 's avonds om te gaan kijken of we niet eroverheen konden rijden in combinatie met fietsers. Maar dat gaat niet. De nood- en hulpdiensten hebben echt spoed en die spoed moet door kunnen. Als jouw geliefde in die ambulance ligt, wil je ook die zo snel mogelijk in het ziekenhuis komt. Dus het is gewoon een onmogelijke combinatie. Het tracé is heel lang, het is 1,5 kilometer. Hij is op sommige plekken maar 3 meter breed. Dus je kan niet passeren. Dus het is al een hele ingewikkelde constructie om al het verkeer eroverheen te krijgen wat er overheen moet nu. Dus fietsers, dat ging gewoon niet.
5: Vraag 5.
14: Waarom komt er geen pont tussen Sliedrecht en de Biesbosch of Dordrecht?
9: Wij zijn gaan kijken in de regio waar er een pont kon komen te varen. Dus ben ook zelf op al die plekken gaan staan. En toen stond ik in de Biesbosch en dacht ik vind het overdag echt heel mooi, serieus. Maar 's avonds, en het is natuurlijk, wij varen ook veel in de winter, dan is het al vroeg donker. Vind ik het dan fijn om hier aan te komen? Zou ik het fijn vinden dat als mijn kinderen 's ochtends vroeg als ze naar school moeten, als ze dan hier aankomen en dan in het donker verder moeten door dit Biesbosgebied? Ik vind het dan een beetje onguur overkomen. Wij vonden dit sociaal onveilig. Dus we hebben dan voor een andere locatie gekozen waar je dichter bij Dordrecht zit en waar je zo de bewoonde wereld weer in kan.
0: Voor meer nieuws ga naar merwertv.nl.

1978, deze muziek van The Jacksons, Blame It On The Boogie. Michael Jackson voor de zang, ondersteund door zijn broers van de album Destiny. Hey, goedemiddag, het is 11 minuten over 12. Op een hele warme zaterdag. Ja, momenteel 30 graden. Antennetemperatuur in Hanningsveld Riesendam van de FM-zender 105.4 MHz. Hey. Goedemiddag, dit is tot 2 uur Lunchweek. Ja, mooi, we bellen. We kennen ook 0184-420488. Dus nogmaals, 0184-420488. Goedemiddag.

0: plaatje uit hitlijsten hoorde je Hugo Salto. Samenwerking tussen de Franse DJ en producer Salto. Legendarische gesampelde vocalen van de Jamaicaanse dancehall koningin Sister Nancy hoorde je. En muziek van de Viola Wild, 1979.
1: Muziek en informatie. Lunch.
0: Gonna get along without you now, zoals ik al vertelde. We hebben lekkere zomerse platen voor je meegenomen tot aan 2 uur. Hier vanuit een warme studio aan het Dr. Langeveldplein. We hebben hier Arco, zonder C is dat. Arco met een K. Alle namen kunnen open. We moeten het even doen tot aan 2 uur. Er zijn ook wat problemen uiteraard met deze hoge temperatuur. Want vanaf vrijdagavond 26 juni, gisteravond is dat vanaf 10 uur tot zaterdagmiddag 2 uur. Vanmiddag dus is de parallelbaan van de A15 richting Nijmegen dicht. Knooppunt Gorkum. Ook de rechterrijstrook op de hoofdrijbaan van de A15 richting Nijmegen is afgesloten. Door de warmte is het asfalt omhoog gekomen, waardoor vanuit de veiligheidsoverwegingen een spoedreparatie vanochtend nodig is. Verkeer vanuit Breda richting Utrecht wordt omgeleid via de A15, A16, A20 en A12. Wat de files betreft, knooppunt Gorkum is dicht. En Hardingsveld-Giessendam, knooppunt Gorkum, langzaam rijdt het verkeer 6 minuten 3 kilometer file die kant op. Ander nieuws even uit de regio, want 7 mannen zijn in de nacht van vrijdag of zaterdag vannacht dus naar het ziekenhuis gebracht. Dat was nodig nadat iemand tijdens een ruzie in de Dordtsewijk Crispijn met pepperspray om zich heen spoot. Agenten vielen vlak na melding een huis binnen, daarbij zijn man aangehouden die verdacht wordt van het bezit van pepperspray. En als je weet, pepperspray is een verboden wapen vanuit de wet wapens en munitie. We blijven even in Dordrecht, want een opvallende vondst in de Schipbeekstraat in Dordrecht, dat is hier aan de overkant bij de Merwelanden. Vrijdag keek iemand vreemd op toen ineens een koning Python de straat opkroop. Na een melding is een gespecialiseerd team ingeschakeld om de opvallende oranje-gele slang van ongeveer 2 meter lang te vangen. Dat lukte, waarna het dier tijdelijk is ondergebracht bij een dierenzorgcentrum, Lauterbloemen. Ik denk dat de beste Python er toch warm had. Nee. Lekker de straat op ging. Zo zaterdag, het is vandaag 27 juni. Peter uit en Henk uiteraard nog bedankt voor de 2 uurtjes Club 10. En Henk, ja, ik ken het wel iedere week zeggen geloof ik. Prettige vakantie. Ondergetekend duurt nog even tot ik vakantie heb. Dus de programma's blijven lekker doorgaan hier op die zaterdag tussen 12 en 2. Lunchbreak met ondergetekende Arie de Jager. Je mag bellen 0184 420488 voor een verzoekplaat. En dan gaan we zo het programma met je volmaken tot om 2 uur. Goeie muziek heb ik meegenomen. Dat zei ik je net al. The Devil Don't Care. Direct.

0: het lijkt wel op de Goldband, deze plaat. Vorige week was het de lunchweek weekend, dit werd hij naar enige tijd.
1: Alles mag, maar ik kruip door het oog van de nacht met jou.
0: Ja, door het oog van de nacht. De band heet Flair, ze komen uit Den Haag. Max, Holti en Ive, volgens mij heten ze zo. Ze hebben met deze plaat proberen ze lekker door te breken hier in Nederland. Met deze hoge temperaturen. Oorkappen die zweten. Heb je dat wel eens meegemaakt? Nou, ondergetekend hier in de studio. 1985. Zomerse klanken. La Bouche.

zomerse klanken op je radio. Met Be My Lover. Dus even kijken, het is inmiddels 2:02, zaterdag 27 juni. En we doen altijd rond 12:30 het Meteo Alblasser dan weer berichten. Volgens mij is het nog steeds code rood hier in de regio, hè, wat de temperatuur betreft. Nou, we gaan eens even kijken wat Meteo Alblasser dan weer te melden heeft. Ja, het bleef warm vanmiddag, drukkend warm, opnieuw extreme hitte. De temperatuur vanmiddag tussen de 27 en de 32 graden. Vanavond kans op wat onweersbuien. Zondag zijn de perioden met zon en op de meeste plaatsen blijven droog. In de oostelijke helft daar dan de onweersbuien. Morgen tussen de 23 en de 27 graden. Na het weekend is het minder warm en wordt het weer een beetje licht wisselvallig.

1967, deze muziek. Even lekker muziek op je radio. Het is een plaatje van Patricia Pai was dit. En je bent niet hip. Patricia Pai betreft kwam er ook nog wat nieuws de afgelopen weken naar buiten toe. En dat is dat Patricia kan na een val van de trap kort na haar heupenoperatie niet meer goed lopen. Dat vertelt haar dochter Christina Curry aan de Linda. De afgelopen week. Mijn moeder is geestelijk fit, maar lichamelijk niet meer, zegt ze. Patricia die kwakelt al een paar jaar met haar gezondheid, ondanks zijn meerdere heupoperaties. Na een operatie aan een nieuwe heup kreeg ze een bacteriële infectie die haar bot aantastte, vertelt de dochter. Toch draaiden wij een lekkere klassieker van Patricia Pai. Het was muziek uit 1967. Straks nog wat meer nieuws in dit programma. We hebben nog een reportage van de Streekomroep. Dat gaat over de deelfietsen hier in de regio. En dat gaat allemaal over de brugafsluiting die er de komende weken allemaal aan gaat komen. Dus dan hebben we dat te doen. 9 maanden lang de Papendrechtse brug dicht. Zoals ik je aan het begin van de show al vertelde, gedraai je lekker rustige zomerse klanken op je radio.

0: Misschien heb je dat allemaal wel thuis in je platenkast staan. Je hoort de muziek van Redbone, was dat. Nou ja, als je alle media leest hier in de regio, ja, het gaat allemaal over die Papendrechtse brug. Nou ja, ook hier bij dit station in het programma Lunchweek, want de deelfietsen, zo oranje als een sinaasappel, op steeds meer plekken in onze streek zijn ze te zien. Na een maandenlange afsluiting van de Papendrechtse brug die eraan gekomen, schieten de twee fielers als paddenstoelen uit de grond. We gaan even luisteren naar een reportage van de streekomroep. En dat is de verkeerde, deze moeten we hebben.
1: We hopen dat mensen of gaan fietsen, of met het OV gaan, of zo af en toe thuis gaan werken. Het grootste bottleneck gaat op de weg zijn.
2: Hoe blijft onze regio bereikbaar als de Papendrechtse brug vanaf 17 juli maandenlang dicht gaat? Voor de gemeente Hardingsveld-Giessendam wordt het spoor straks essentieel. Maar op het hoofdstation wordt tijdens de brugsluiting vaak maar 2 in plaats van 4 keer per uur gestopt. Het gemeentebestuur is van dat provinciebesluit geschrokken, maar snapt ook de reden ervan.
1: Wij zien weinig andere oplossingen. Andere oplossingen zijn dat we een station helemaal zouden passeren met alle treinen. En dat vinden we ook geen oplossing. We hebben 3 stations om gebruik van te maken.
2: Het station aan de Merwede-Lingenlijn wordt straks regelmatig overgeslagen. Omdat bij station Sliedrecht-Baanhoek een snelheidsbeperking geldt door een spoorverzakking. Die verloren tijd moet ergens anders worden ingehaald. Omdat stiptheid essentieel is in drukke maanden op de spoorlijn, is ook besloten fietsen te weren uit de rode treinen. Een aangeboden alternatief voor het laatste stukje, 830 deelfietsen, verspreid door de hele regio.
3: Voordat we begonnen waren er al 330 deelfietsen in de regio. En op dit moment staan er al ruim 550. Dus de komende periode worden er steeds meer deelfietsen bijgeplaatst.
2: Wie zich inschrijft kan dagelijks 2 uur lang gratis fietsen vanaf en naar 350 plekken in de streek.
3: En we zijn in overleg met bedrijven ook om daar hublocaties bij te maken. Dus niet dat je fiets neer moet zetten en dat je vervolgens nog een kilometer moet lopen. Dat is niet zo handig.
2: Met name bij stations komen er veel. Ook wordt waar nodig ingegrepen.
3: Tijdens de hele afsluitingsperiode monitoren we en kijken we, joh, waar wordt het nou meer gebruikt, waar wordt het minder gebruikt. Zodat we daarop kunnen acteren en het kunnen verplaatsen als dat nodig is.
2: En zo zijn er alternatieven, maar ook de nodige uitdagingen. Want sommige mensen hebben nu eenmaal de auto nodig. Al hoopt de Hardingsveldse wethouder, als de A15 vaststaat, een stoet aan sluipverkeer te voorkomen.
1: Het enige wat ik kan vragen van mensen, als de enige kant blijft de snelweg gebruiken waar die voor is, om daarop te rijden en dan af te voegen, scheelt vaak maar een paar minuten.
2: En voor de deelfietsen is de grote vraag of er altijd één voor iedereen beschikbaar is.
3: Met je eigen fiets heb je meer zekerheid. Dat klopt, want dat is jouw fiets. En er is een deelfietssysteem. Dus het kan dat iemand anders hem gebruikt. Maar we zijn het wel zo aan het inrichten dat de kans heel groot is dat je er wel in hebt.
4: Voor meer nieuws ga naar merwertv.nl.

Daarvoor was het Johannes met Adios Lepido uit 2002. Ja, we gaan ervoor wat Nederland betreft. Hè. Aanstaande maandag op dinsdagnacht om 3 uur tegen Marokko. Als we die gaan winnen, nou, dan gaan we voor de kampioenschap, hoor. We hebben er helemaal zin in. Code rood de afgelopen dag. Gisteren en ook vandaag nog warm in Nederland. De combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid zorgt voor een onaangenaam benauwde hitte in onder meer de provincie Zuid-Holland. Het optreden van het brandweermannenkoor in het Sliedrechtse Museum gaat vandaag niet door. Heel begrijpelijk dat het voor de mannen in pak niet te doen is met deze temperatuur, zo zegt het museum. Ook het museum zal aanstaande of deze zaterdag dicht zijn, dus. Tevens was er wat verkoeling gisteren bij HKC, Haringsveld Giessendam. Die heeft de kantine geopend om 8:30. Voor mensen die behoefte hadden voor een verkoeling. Ze hoeven daarvoor geen lid te zijn van de vereniging. Verder had je gisteren een examen wat CBR betreft. Nou ja, de theorie-examens, praktijkexamens, de tussentijdse toetsen, rijtesten en cursussen in de provincie Zuid-Holland, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Flevoland en Overijssel. De CBR-locaties in onder meer Dordrecht is dus dicht. Gisteren was dat. Wat vandaag de situatie is, misschien kan iemand me dat vertellen. En ook de brievenbuspost is gisteren niet bij u langsgekomen. Wel de medische post en de welpost werd gisteren bezorgd. We gaan even naar Alblasserdam toe, want de SGP, VVD en CDA in Alblasserdam hebben donderdag hun coalitieakkoord voor de komende 4 jaar gepresenteerd. Waar onder andere wordt ingezet op het realiseren van extra woningen, veiligheid en bereikbaarheid. Wordt de komende bestuursperiode ook gebruikt om te onderzoeken of Alblasserdam nog door kan gaan als een zelfstandige gemeente. Gisteravond rond 10 uur, misschien hebben we het wel gehoord, was Sirenes. Nou, een fietser is vrijdagavond 26 juni ernstig gewond geraakt in Sliedrecht. De man werd even na 10 uur zwaar gewond door voorbijgangers aangetroffen langs de N482. Vermoedelijk dus na een valpartij. Ook de traumahelikopter is gearriveerd of opgeroepen daarvoor. De persoon is afgevoerd naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Zo vanop naar het nieuws van 1 uur. En uiteraard na 1 uur zijn we terug met de weekendhit. Lekker zomersnummer die iedereen mee kan zingen. Vandaag gekozen. Misschien heb je het wel gezien op de Facebook van ondergetekende. Lunchweek met de radio. Zoek het maar eens even op. Zo, nog 2 plaatjes te gaan voor het nieuws van 1 uur. Gisteren uitgekomen. Dan heb ik het over de nieuwe van Yves Berendsen. Misschien is het de tijd.

0: Lunch Break. Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
7: Het lekkerste begin van je weekend. Club 10. Elke zaterdagmorgen van 10.

Lunchweek Weekendit was dat. De zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Die kon me eerlijk een nieuwe meezingen. De zwoele zomernachten, de zon laat zich weer zien. En daar past dit nummer perfect bij. Met zijn zwoele zomernachten brengt Rutger precies die zomerse sfeer vol gezelligheid. Ja, de zanger schreef zelf mee aan het lied en laat daarmee een persoonlijk en herkenbaar geluid horen dat past bij zijn groei als artiest zijnde. Met deze release zet Rutger opnieuw een stap in zijn carrière, waarin hij steeds vaker zijn eigen koers bepaalt en zijn muziek in eigen beheer uitbrengt. Nou, het is jammer dat die Nederlandse meezingers allemaal zo kort zijn, maar het was wel een verdienen deze week wat de Lunchweek Weekend Hit betreft, met de code rood en code oranje wat eraan gekomen. Rutger van Barneveld was dat dus, de zwoele zomernachten.

oktober 1974. Dit is een solo hit. Ook wel een solo project genoemd. Roger Clover was dat met Love You of Love Is All. We hebben nog wat lekkere klassiekers voor je klaarstaan dit uur. Dus ze zeggen blijf lekker gezellig luisteren. Tot dan 2 uur ben ik aanwezig in dit programma Lunchweek. Heb je een verzoekplaat? Je mag altijd even bellen hoor. 084-420-488. Een verkoelende verzoekplaat. Vorig jaar groot hit in Nederland. Daddy Swims. We draaien hem even met The Door.

0: Want heb die nieuwe hit al in de hitlijstje staan, uiteraard. Ja, dit is zelfs 2 jaar geleden hoor. Daddy Swift was dit met The Door. Zijn nieuwe single wat je momenteel in de hitlijsten hoort is Miss Know It All. Ook een heel leuk nummer. Al een keer gedraaid in dit programma trouwens hoor. 18 minuten over 1, zaterdagmiddag. Hey, daar zijn we weer met de Papendrechtse Vug. Maar dan beelden uit 1967. Dan zou je wel zeggen, radio, ik kan geen beelden zien. Nou, dan moet je dat even opzoeken via YouTube. Ik heb het over Ron de Bruin van het regionaal archief. Op de Rommelmarkt in 2000 heeft hij een band gevonden over de bouw van de Papendrechtse Brug. Je moet er dus eigenlijk de beelden van zien, maar we zenden deze reportage toch even uit hier in het programma Lunchweek.
1: Ik bekeek hem zo even en ik zag beelden van de brug. Ik denk, nou, die is voor mij. Hop, meenemen.

0: Een pareltje vindt filmspecialist Ron de Bruin van het regionaal archief. Hij is de bezitter van deze unieke beelden van de Papendrechtse brug, gemaakt rondom de opening in 1967.
1: Nou, dit is dan de befaamde Mawede-brugfilm die ik begin 2000 ergens op een rommelmarkt in Kespijn gekocht heb voor 50 echte Nederlandse centen. En dat is een openbaring wat er allemaal op deze film te zien is.
0: Want toen hij de beelden voor het eerst bekeek, wist hij niet wat hij zag.
1: Nou, dit is waanzinnig. Dit is gewoon een complete documentaire van begin tot eind. Hier heeft iemand heel veel werk ingestoken. En het is een wonder dat uiteindelijk dat hij hier terechtkomt. En dat hij bewaard blijft voor de eeuwigheid.
0: De brug is gemaakt op een Dordtse scheepswerf, maar komt niet via de kortste route naar zijn plek. Daarom volgde een spectaculaire omweg van 55 kilometer, waarin de brug onder meer de Rotterdamse Hef, de Brie-Noordbrug en de brug over de Noord passeerde.
2: Wat de mensen daar ook op de brug?
1: Ja, het was spektakel. En het heeft echt maanden geduurd voordat hij uiteindelijk op zijn plek lag. Dat was geen kwestie van dagen of weken.
0: Duizenden provinciegenoten wilden het transport van de brug meemaken. Ook in Dordrecht kon je er niet omheen.
1: Die hele week was er eigenlijk een feestweek in Dordt met de brugfeest die uitbundig gevierd werden.
0: Ron zelf was als jongetje ook van de partij bij de opening. Knulletje van 13 was hij toen.
1: Lagere scholen, sportverenigingen. Die moesten allemaal optreden, opkomen, die zaterdagmiddag toen die geopend werd. En die moesten allemaal op de middenstrook gaan staan met een soort lint moet je vasthouden. En dan gebeurde het uiteindelijk, toespraken. En de muzikanten, alles, ja, dat was gewoon waanzinnig. Dat was hartstikke leuk.
0: En zo werd de brugopening uitbundig gevierd en als iets unieks gezien.
1: We hebben heel veel pogingen gedaan om te achterhalen wie het nou uiteindelijk gemaakt heeft. Maar dat is nooit gebeurd.
0: Inmiddels heeft Ron de beelden vele malen gezien. Al zit hij nog wel met één groot vraagteken.
1: Die man die zal waarschijnlijk al lang overleden zijn. De man of de vrouw, ik weet het niet. Maar ja, we willen hem toch graag credits geven.
3: Voor meer nieuws ga naar merwertv.nl. Lunch.

0: oorlog die gered werd door een bovennatuurlijke soldaat genaamd Camouflage.
1: The next time you're in a jungle fight and you feel a presence near.
0: Helemaal gedraaid. 5 minuten duurde de plaat. Daarvoor was het de nieuwe single van Robert van Hemert, Zandloopster. De Leidse volkszanger met zijn hit. Trouwens ook nog een oude weekendhit geweest. Hè. En de vorige gingen we terug uit 2007. Instrumentaal Jackie Hill en Hyde. Nederlands DJ duo Maarten Voorwerk en Ruud van Rijen. 2007 hadden ze die hit Freefall. Dan ook al verteld dus het optreden van de brandweer Mannenkoor heb ik het over, in het Sliedrechtse Museum. Kerkbuurt gaat zaterdag niet door vanwege de hitte vandaag dus. Ook het museum blijft gesloten. Verder nog wat aflastingen. Het Linge Havenconcert in Gorkum, dat gepland stond voor zaterdag 27 juni, gaat niet door. De Linge Waalloop gaat vandaag niet door. De organisatie vindt het gezien de verwachte extreme temperaturen niet verantwoord om het evenement in en rond Herwijnen door te laten gaan. Daar hebben ze nog meer last van de hitte. Nou, de parallelweg hier in Sliedrecht, want die blijft voorlopig afgesloten. Door de aanhoudende extreme hitte koelt het nieuwe aangebrachte asfalt, wat eigenlijk gistermiddag open zou gaan, niet af. Daardoor kan de weg niet afgelopen vrijdag opengaan zoals eerder aangekondigd. Ja. Ze gaan het aankomende week nog een keer even bekijken wanneer dus de parallelweg hier in Sliedrecht open kan. Triest nieuws uit de regio, want een 1 jaar oud jongetje is donderdagavond alleen achtergebleven in een kinderopvang Bellefleur in Schiedam. De ouders ontdekten toen zij voor een dichte deur stonden toen ze hun kind kwamen ophalen. De locatie bleek compleet verlaten terwijl hun zoontje nog binnen was. De betrokken medewerkers zijn voorlopig op non-actief gesteld terwijl onderzoek wordt gedaan naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. De organisatie zegt alle noodzakelijke maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen en de veiligheid te versterken. Het buitenbad hier, Brombad de Lokhorst, moet vanaf aanstaande maandag sluiten. Ja, helaas geconstateerde lekkage daar. Dat meldt OptiSport, de exploitant van het zwembad hier. Hoe lang de sluiting gaat duren is nog niet bekend. En wij doen er alles aan om de oorzaak zo snel mogelijk te achterhalen en de lekkage te verhelpen. Zodat het buitenbad weer veilig geopend kan worden, meldt het team van Brombad de Lokhorst.

0: We zijn er tot aan 2 uur met dit programma.
1: Lunchbreak met Arie de Jager.
0: Een Nederlandse klassieker op radio. Binnen zonder kloppen. Mooi nummer, toch? De Dijk.

0: Ben 6 uiteraard is die aanwezig ook tijdens deze hoge temperaturen. Het Hit Museum gaat vanmiddag gewoon open, heb ik begrepen. Daar hebben we geen code afgesproken. René van Wijngaarden voor wat meer klassiek is ook wat nieuwe muziek aan van alles. Tussen 4 en 6 dus vanmiddag. Het Hit Museum hier op mijn radio. Wat nieuws voor de liefhebbers van FC Dordrecht. Ben je de fan van de opvolger van Dirk Kuyt is bekend. Dat is Paul Nuiten, de nieuwe trainer van FC Dordrecht. Verder nog wat heugelijk nieuws. De kinderboerderij in Papendrecht. Er is een alpaca-vrouwtje, Flame. Is een jongetje geboren, Nacho heet hij. De streek om op eens even wezen kijken.
1: Ja, het ging hartstikke goed. Ze heeft het helemaal zelf gedaan. Ja, ik ben heel blij.
2: De beschuit met muisjes mogen tevoorschijn gehaald worden bij kinderboerderij De Papenhoeve, want er is een alpaca geboren. De moeder is woensdagavond om 7:15 bevallen en heeft een jongetje gekregen, Nacho. Ondanks dat de bevalling goed verliep, zouden de meesten er niet aan moeten denken om met deze warmte een baby te krijgen.
1: Het is ook normaler dat een alpaca overdag bevalt, vaak op de weide. En waarschijnlijk komt het ook dat ze pas 's avonds laat is bevallen, omdat wij airco's hebben in het dierverblijf. Waarschijnlijk heeft Flame gedacht van, nou, 's avonds gaat de airco aan. Dus dan moet ik het maar vernemen dat de temperatuur dan beter is.
2: Zowel Nacho als zijn moeder zijn beide hartstikke gezond. En ook bezoekers kunnen langs op kraamvisite bij het duo. Om de bevalling extra te vieren krijgen ze een lange vinger met jam en blauwe muisjes.

0: een beetje wind hier in de studio vanuit de haven hier van Sliedrecht. Ja, we gaan maar zitten weer op. Het is 6 minuten voor 2 uur. Met de radio. Nou, ik zou zeggen, doe rustig aan wat het weer betreft. Hopen dat volgende week zaterdag, ja, we zijn Nederlander, hebben we klaargehaald. Hè. Bedankt voor het luisteren. Tussen 2 en 4 non-stop muziek straks. Met onder andere muziek van Ronnie Flex, Olita Adams, John Mayer, Emma Heeses en Harry Styles zelfs in het uurtje tussen 2 en 3. Om 4 uur is er weer een hitmuseum met René van Wijngaarden. Mij betreft bedankt voor het luisteren en tot volgende week zaterdag.
1: Met Ari de Jager.

0: en informatie. Lunch. Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. Ja21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse pro. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximum snelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.
9: Jouw hits van toen.

0: De hits uit het verleden, gewoon het hele jaar in het Hitmuseum.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet,

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Van 12 tot 2 lunchbreak met Arie de Jager. Van 2 tot 4 de internationale zaterdagmiddaggebeurtenis met Radio Het Sliedrecht toen en nu. En van 4 tot 6 het Hitmuseum met René van Wijngaarden. Tussen 6 en 8 on fire

deze terugblik. 19.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de breuk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.
7: Dit is...

0: De hits uit het verleden, gewoon het hele jaar in het Hitmuseum.
1: Yes, you're playing.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
8: Are you ready?

0: Fire is begonnen. En het is zo verschrikkelijk warm. Wij staan het weekend even met de voetjes in de branding. Hartelijk welkom. Het is weekend. En we begonnen met even de grootste zomerknijters aller tijden. Dat was Afro Medusa en Pasilda.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way on Fire.
0: Met in dit hitteplan nieuwe muziek van Axwell, Lemonade, Fauk, Frankie Rizzardo, Green Velvet en Deadlift. Maar ook Michael Gray en Prunk en Riva Star. Ja, het is bloedje, bloedje, bloedje.

niets is in dit bloedhete weekend met de voeten in het water. Michael Gray heeft een nieuwe, die heet The Universe. Die hoorde je net hier in On Fire. En ook nog Sydney Day en Asking Me. En de nieuwe van Frankie Rizzardo, Feel, hoorde je ook nog hier in die On Fire Radio Show. Lekker man, het is zomer. Wij wilden zomer. Nou, die krijg je dan ook. 40 graden gehaald. Het is allemaal niet te geloven. En het wordt alleen maar warmer, want je zit in die On Fire Radio Show met de dikste nieuwe releases. Harry Kay uit Engeland, zometeen hier in de show, is Frank Riva Star en Danny Lozito. Dit is die heerlijke nieuwe van ze. I Want Your Love.

Podcast. Zijn dat hier in de On Fire Radio Show. En See Me. Ook nog Harry Kay uit Engeland. En Deep Down. Wat een lekkere plaat is dat zeg. En Brunk met de Riva Star. En ook Danny Lovito. I Want Your Love is een fijne track. Je hoort hem voor de tweede keer hier in de On Fire Radio Show. Hey, hoe zit jij erbij? Hoe luister jij On Fire? Laat ons dat zeker even weten. Met een e-mailtje. onfireradioshow@gmail.com is waar het heen moet. onfireradioshow@gmail.com. Het warmste weekend van het jaar. Ja, misschien zitten we daar wel gewoon lachend in, joh. Dit is de On Fire Radio Show. Helemaal in zomersferen. En nieuwe muziek van DJ Chaos. Dit is Untitled.

Dat is Castley uit Spanje. Wat een fijne track er zitten. Je hoorde So You Dance. En de Shoke ook nog met Caravan en DJ Chaos. Zijn nieuwe heette Untitled. De remix die je hoorde was van Pete Hebert. Het eerste uur van de On Fire Radio Show zit er alweer bijna op in dit zinderend hete weekend. Maar hey, daar hadden de producers weinig last van. Die lijken een goede airco te hebben. Want man, wat zijn er veel gave platen uitgekomen. Ivan C. zometeen uit Italië. En deze is prachtig. Dit is de nieuwe van Fauk in On Fire. Hij heet Moon.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitrecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
7: Are you ready?

0: Het is zo belachelijk warm in het weekend waarin we zitten. Dat wij zoiets hebben van, we kunnen alleen maar On Fire openen met het ultieme Summer Strand Classic. Nou, ook in U2 is dat volgens mij wel weer gelukt. Hè. Deze blijft toch ook lekker. Uit de Zero's, Jode Roen en Calabria. Going on the air in 5, 4, 3,
1: 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Axwell, Lemonade, Falk, Frankie Rizzardo, Green Velvet en Detlef, Michael Gray, maar ook Prunk en die heerlijke Reva Star die ook weer heeft meegewerkt aan die track. Die heb je al gehoord, maar wat zijn ze goed. De nieuwe release is in dit zinderend warme weekend. Want ja, er zitten de warmpjes bij, mensen.
1: On fire!
0: Hartelijk welkom, U2 van die On Fire Radio Show is begonnen. En dat is gewoon de zekerheid op de dikste nieuwe releases.
1: Erwin van der Bleek is on fire.
0: Man, wat is hij lang weg geweest en wat komt hij waanzinnig terug. Dit is de nieuwe Axwell. Hij kwam afgelopen vrijdag officieel uit. Whatever turns you on.

buiten zijn ze weer aan het doen. Hoe warm het ook is, maar wel met de voetjes in het water dit weekend. Vind je echt toch? Dat was DJ Sneak. Zijn nieuwe heette Already Started. Wat een fijne track. En Clint en Demi Rika Simo hoor je ook nog. En Data Entry. En ook nog Axwell en Whatever Turns You On. De man is terug.

daar in on fire. Het is de tijd waarin we leven. En ja, ze waren alle drie belachelijk lekker. Laten we eerlijk zijn. The Wild Child hoorde hier met de Whitney. Hij maakt ook de remix van Bring It On Down. En daar weer voor Lemonade, The Bells of Revolution. Die remix was van Oscar Khan en Green Velvet. En Dead Left hoorde je ook nog. Die was wel echt nieuw trouwens. Bounce Your Body hier in The On Fire Radio Show. En lekker man, genieten van warm weer met de voeten in het water. En de vetste nieuwe releases in The On Fire Radio Show. André Zimmer van meteen en When You Groove. Het is de nieuwe van Joris Vorm samen met Funk the Void. Diabla hoor je nu in een zomerse On Fire.

super fijne track van Carlos Sanchez hier in de zomereditie van The On Fire Radio Show. Love Orbit, zo heet hij. Heel fijn. André Zimmer ook nog met When You Groove. En Joris Voort samen met Funk Devoid Diabla hoor je ook nog in deze zomerse editie van The On Fire Radio Show. Het is alweer bijna klaar voor vandaag. Nog even de voeten mogen weer uit het water. Dat zal even wennen zijn. Volgende week zijn we weer met een nieuwe On Fire Radio Show. Je weet het, vanaf zondag zijn we weer lekker opnieuw te luisteren op soundcloud.com/Erwin van der Bliek. Dat is soundcloud.com/Erwin van der Bliek. Meer On Fire dus volgende week. En ik heb nog wat fijne tracks voor je van onder andere The Disco Lines, maar ook Richard Nathans. Die hoor je zo ook nog, hou die even in de gaten. En dit is Carlos Sanchez en Love Orbit. Meer On Fire volgende week. Ik ga even mijn voeten uit het water halen. Fijn weekend!

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Dit is Merwe Radio.

DJ Mark van Dalen hier. Welkom bij een nieuw uur MVD Mix. Heel veel plezier. Iedere week de MVD Mix op jouw favoriete station. Enjoy the ride en zet hem een tandje harder.

0: mean.
1: Let me do the bye. We just gone uptown to get down.

Het was weer even lachen. Mark van Dalen meldt zich af. Heel erg bedankt voor het luisteren. We hebben nog een paar minuutjes te gaan. Maar veel plezier nog. En de volgende keer zijn we er weer. Wil je weten waar ik allemaal draai? Check dan mijn website djmarkvandalen.com. Mark met een K. Van Dalen zonder N. Hè. djmarkvandalen.com.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde 2 keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: Klusbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 1:15 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Start de motor, de boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. En code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Nou, het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zonnewolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Start de motor, de boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. Veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Lidl Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de vijfde plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tien